0: ik dik hem. Het is een raam door van de aarde, money. Mini bommos are on zo. Rogo van zo als ik ga. Lazados erop nieuws aan. Rajavarka. Hallo. Anna Ballonger Horka. Tijd in de beheer zit aan de raam van de lang tanka. Tom Sang in Tanitie. God.
1: Oh, oh, ik had het al te leer. Tom, wat wil je? Oh, ik heb dat al te goed. Rijd de kibbet in de ballon, hij was zo. Oh, baba. Dat body got er als is. Kobalo. Got er wat over. Zit er niet. Oh, hij got er een goede toon. Ari, is er niet? Nou, hele. Borak ook wel bot lang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang
2: Hou dan niet in, oh, ja, kom per. Volgens de verre grade, knagrana.
3: Biang, bia.
2: Oh, en harum kachi.
3: Oh, norong sabonka. Nong parok biang. Norong is hindi malayabla.
1: Agbo. Nora hai barak moni shono. Ah, hai dukho. Oh, ha, sagatai kurila. Norong zodi doya kalayi. Ano. Norong ni nog rogot lagui. Mai bote jengdra, bevosta kharekhi. Bialakya hamai dako.
4: Auw, daar kun je nog een kisha doya klaai. Nog niet logisch in het botijadi. Mijn massa is een salle chaldamunka.
2: Hake, hindi, hindi, chini logi. Jumbo gunanya, nog kunzale manana. Tijd, jumba no baldo pirimasanaita. Tijd, jung jetsawa, abon norgo, zou je maten naai.
1: Kahamse, kahamse. Ago, overhand naai. Ago, nog een bakshad of bolo kalishalayan. Oh, wat ik dacht. Kom die kai. Is er
4: niet? Hinda,
2: Hinda. Hey, oh, Kana, Michael Gradis, how's Johnny? Zie nog een barok en een berry naar Payo.
5: Oh, Kana, Boren zijn nog rijden op de Payoka. Engelen, ik denk nog een man dat onk is hem en ja. Sabo, nog een bakker op de rug, Kanapa, en we zijn niet van ja.
2: Oh, Kaisha, leng maar op Pogja. Ik kook het samen met Hanaringa. Thomas Habo, Jad Gusti, Bevan of Tisha Habakaba, number
1: Kolomka, Kolomka.
4: Oh, Angbo Kolomka.
1: Wat is het? Nog een woordje van Wallace.
4: Kolomka, Kolomka. Motai danka, Atai danka, Munichu danka. Nog een beer met mijn kataku. Als ik het nog wishing op, de rok daka.
6: Jingbo, nog een kind of borokno. Die niet doe je wanneer je gotna bij ze. Jodo kiwi bolongoma paika. Narok jodino kisha, singlo, tongla sana jagarazaki. Jing bonor of hino bolo kalipan de tada one.
7: Ja, nog een day. Oh ja.
2: Boop, boop, boop. Achim, merkje. Ja, kom perda. Nog een hapje.
7: Ja, sinds dan met hem, met
2: hem. Tabuno, mijn kops is alai. Koks halai tong lai manta. Thani konna. Yar kung phe no duma baisha kaham ke sir phai di. No grogo to gora rogo kri khaba. Da pa phe no wakha gra thang ta.
5: A wa mu sing na hani tong go. Hi hi kizim kung phe da pa yasa gra di.
7: Tu bu di mara. Ya. Tini to bol ma phili lai nem le. U ta khu ba tha da thano jani. Mono kisha ri hine nai de.
2: A ta khu ba thana hani tong jabu. Ge ringi ma nai ne ta. Tha thang no.
1: Oh,
2: Taku!
4: Oh, Taku! Hoi! Hadi, hadi! Bamali, ene! Bamali, ene! Hamde, hamde! Is er een hoek? Oh, dat ik je vind. Oeh, tij, bezoek dan hoek op alle duko. Taubugle, bolo, palisje, massasio. Simon, ja, is er kaisers, Simon, tina.